0: Hotel Center today. KLM 604 Heavy, flight level 330.
1: KLM 604 Heavy, mocht je van mij een goede dag, mevrouw.
0: Goedendag, meneer.